Generation of the groove. Generation on the move. Join in.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

1985 was dat, hè? Wat was dat een grote hit toen, hè? In de Nederlandse hitparade stond nummer 1 in heel Europa. Het werd trouwens ook nog een keer een ontelbare keren gebruikt in films en reclames. Zoals de commercial voor Listerine, volgens mij. De soundtrack van Teenage Mutant Ninja Turtles, deel 3. En in de worstelwereld is het bovendien bekend als de opkomstlied van de populaire All Elite Wrestling. Oftewel de worstelaar Jack Perry. Ja, dan wordt het liedje altijd gedraaid voordat hij opkomt, hè. Goed, je hoorde Baltimora en Tarzan Boy. Het was een liedje 1985, hè. Goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag maandag, hè. Wat een bericht, zeg net. Komt nog.

Weet je, van zou het inderdaad zo zijn. En dan straks om 12 uur, dan een heel klein windje. Klein regenbuitje. En dan valt het allemaal reuze mee. Maar goed, het wordt wel gezegd, hè. Dus een gewaarschuwd man telt voor twee, hè, zeggen ze wel eens. Dus ja, we wachten het af. We gaan straks even kijken of het inderdaad het geval is vandaag, hè. Zware windstoten en buien en ik weet niet wat er allemaal aankomt, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, het is maandag. Ja, de grote papierfabriek in het Gelderse dorp Folding Boxford ging in juni failliet. 160 medewerkers die konden hun uitkering aanvragen. Twee ondernemers wilden eerst het bedrijf overnemen. Maar dat liep niet goed af, want de koopsom die werd niet op tijd betaald. De curator heeft toen de overeenkomst ontbonden. Toen is er nog nagekeken of er een andere partij of een papierfabriek de boel kan overnemen. Maar dat gaat niet door. Ja, het is rauw op het dak gekomen, dat zegt Peter Hommel. Hij is de woordvoerder namens het personeel. Ja, de deal die was stuk gelopen, er was nog een beetje hoop. Maar ja, er wordt nog wel overhandeld over een mogelijke overname van de locatie zelf. Maar ja, dat staat ook weer los van de doorstart van Folding Boxboard als als papierfabriek. Ja, het dorp Eerbeek staat bekend als papierdorp, hè. En het zit er nu in dat er dus echt een papierfabriek gaat verdwijnen, hè. Ja. Goed, het is maandag. Goedemorgen, we gaan rustig beginnen.

1994, was wat. Ja, Dance Hall Mood hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagochtend. 31 augustus, alweer de laatste dag van deze maand. Ja, ik was er even ingedoken, inderdaad. Vandaag zware onweersbuien met code geel in het hele land. Vooral in de kustprovincies is dit al bezig sinds afgelopen nacht. En in de andere provincies gaat de waarschuwing om 12 uur in. Ja, de waarschuwing is voor de meeste provincies afgegeven voor onweersbuien met veel regen in korte tijd. Kleine hagel en windstoten tot 60 km per uur. Plaatselijk kan 20 tot 30 mm regen vallen. Dus het is een serieuze waarschuwing vandaag. In Noord-Holland is er ook een waarschuwing afgegeven voor plaatselijk veel wateroverlast, omdat de meeste buien over die provincie trekken. Daar kan tussen de 50 en 70 mm regen vallen in 12 tot 24 uur tijd. Ja, vooral het verkeer gaat er hinder van ondervinden. De zware neerslag door aquaplanning bijvoorbeeld. Dat is een gevaarlijk verschijnsel waarbij een auto tijdens de grip op de weg verliest, zodat er een dun laagje water tussen de banden en het asfalt komt. Nou ja, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en op de Waddeneilanden, daar is het al sinds vannacht aan de gang. En langs de kust, daar zijn ook al stevige buien overgevlogen. Ja, de zware onweersbuien bereiken in de middag de rest van het land. Vandaar dat code geel daar vanaf 12 uur geldt. De waarschuwing geldt naar verwachting tot vanmiddag 4 uur en aan de kust tot 6 uur in de rest van het land ook. En na wat buien, dan klaart het natuurlijk ook wel weer op. Maar goed, we zitten er vandaag wel mee, hè. Zware onweersbuien, jongens. Dus parapluutje mee. En een klein beetje goed kleden, denk ik, hè. Ja. En pas op met de fiets, hè, want je waait zo van de weg.

0: met verrassende namen. Sjappie en Nappie. Ja, zo heten ze. Het kan toch niet helpen. Zo stil als de engelen zingen, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, coalitiepartijen, VVD, CDA en D66 zijn het ook urenlang druk geweest met onderhandelen afgelopen zondag. En ze zijn het nog steeds niet eens geworden over de begroting van volgend jaar. Vandaag praten ze weer verder. De leiders onderhandelen fix veel uurtjes met elkaar. En gisteren was dat ook het geval. De gesprekken gaan vandaag om 9 uur verder. Om 11 uur extra begrotingsberaad van het kabinet is ingelast. Het is de bedoeling dat het kabinet in Den Haag de plannen dan goedkeurt, zodat ze naar de Raad van State kunnen worden gestuurd voor advies. Ja, het zijn moeizame besprekingen, maar ja, het moet toch wel rondkomen voordat het Prinsjesdag is. Ja, afgelopen vrijdag wilde men al klaar zijn. Er moest ook een akkoord met de oppositie zijn gesloten. En dat voornemen was te ambitieus. Als de partijen er vandaag uitkomen, zullen de ministers komende maanden alsnog op zoek moeten naar steun in beide kamers. Het kabinet hoopt op bredere steun. De gesprekken over de begroting lopen stroef, omdat de coalitiepartijen niet op één lijn liggen. D66 en CDA die willen meer openingen bieden richting pro, terwijl de VVD bang is voor de steun van rechtse partijen, zoals bijvoorbeeld JA21 en SGP. Ja, dus er zijn nog wat dingetjes die besproken moeten worden vandaag. Goed, drukte op de weg. Ja, A1, daar is het erg druk. Als je richting Amersfoort gaat, bij Apeldoorn Zuid en Kootwijk. Zethoogenbosch, Utrecht, bij Rosmalen West. Daar staat het ook stil. Den Haag, Amsterdam. A15 is het druk op de weg aansluiten. A27. En dan kijken we ook even naar de N3 richting Papendrecht. Eindje uit de buurt, maar toch is het er. Ja, men verwacht dat daar de werkzaamheden pas op 21 april volgend jaar klaar zijn. Veendam, Eemshaven. Daar wordt aan de weg gewerkt. Zwolle en Meloord, de N2. 207 is het ook druk richting Alphen aan de Rijn. Dus mocht je met de auto die richting op gaan, het is druk op de weg en hou daar rekening mee.
1: De maandag begint lekker, ja. Met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En Petula Clark onderweg bij Voor de Wekker Wakker.

Ruben Ludders, want zo heet hij officieel, samen niet alleen. Ja, hij is een TikTok-sensatie geweest. Hij begon met het delen van zangcontent op covers op social media. En door zijn dagelijkse livestreams en video's bouwde hij een enorme achterban op. Ja, inmiddels passeert hij de magische grens van 100.000 volgers op TikTok. Hij heeft ook in het Gelderdoom opgetreden. Dat was een hoogtepunt. Door met de bekende zanger Marco Schuitmaker mocht hij op te treden in een volledig uitverkocht Gelderdoom. Ja, grote festivals heeft hij ook al gedaan. Kroegoptredens, hij doet eigenlijk van alles. Ja, hij is een jonge, snelgroeiende Nederlandse volks- en feestzinger, songwriter, influencer. En hij is ook nog een keer presentator, want hij komt uit Paterswolde. Ja, het is vandaag de dagtopper. Ruben Ludders en Samen Niet Alleen.

Wakker Walder King bij Voor de Wekker Wakker op deze maandagmorgen 31 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de slachtoffers van de dodelijke aanrijding die afgelopen zaterdag plaatsvond op de Markerwaarddijk, de N307 bij Lelystad en Enkhuizen, waren twee jongens van 17 en iemand van 19 jaar. De twee jongens kwamen uit de Oosterwijk en Groesbeek. Een 19-jarige slachtoffer kwam uit Delft. Dat heeft de politie afgelopen zondag bekendgemaakt. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken, waarvan één op de kop belandde. Het lijkt erop dat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Het is nog onduidelijk hoe de derde auto bij het ongeluk betrokken is geraakt. En de kapitein van de veerboot die afgelopen zondag kapseisde en zonk voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook zeven bemanningsleden zijn in de kraag gevat. Zo meldt de premier van het Noord-Cypriotische land. Ja, het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Zo meldt onder andere CNN Turk. Ja, over de identiteit van de slachtoffers is nog niks bekend. De minister van het land van Openbare Werken en Transport zegt dat er nog 18 mensen worden vermist. En naar hen wordt ook nog gezocht. Ja, eerder op de zondagmiddag waren dat er al 23. Dus het aantal loopt steeds verder op. Ja, zo zijn er ook diverse vliegtuigen, waaronder helikopters en drones, net als schepen van de Turkse strijdkrachten betrokken bij de lopende zoek- en reddingsacties. Ja, de zoektocht die zal ononderbroken doorgaan totdat alle slachtoffers van de scheepsramp zijn gevonden, zo zegt hij. Ja, en het nieuwe collegejaar afsluiting, dat gaat ook weer beginnen onder de studenten die vanaf vandaag weer plaats nemen in de collegebanken. Er zijn er ook duizenden internationale studenten. Nou ja, in de politiek zijn al wat zorgen over de instroom van die groep studenten en wat zij allemaal kosten, de Nederlandse overheid. Maar uit nieuw onderzoek van het CPB blijkt nu dat internationale studenten Nederland geld opleveren. Ja, het geld dat de overheid aan de internationale studenten uitgeeft, bijvoorbeeld aan studiefinanciering en uitgaven aan sociale zekerheid en zorg, wordt gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dat komt omdat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft werken en ook belasting betaalt. Niet alleen blijven ze in Nederland werken, ze gaan ook vaak naar België. En ook een klein gedeelte gaat richting Duitsland om daar het beroep uit te oefenen. Dus ja, internationale studenten kosten natuurlijk eerst geld, maar daarna leveren ze dus gewoon geld op.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Volgens mij is dit over een paar dagen ook nog een keer dag, Tom. Hè? Je hebt het niet van mij. Prince KB en Ben September. Wat een mooie naam, hè? Zo toepasselijk, want morgen zitten we alweer in september, hè? Je hoort Valerie. Alleen dan schrijf je het even anders dan de andere Valerie. Het is de V-E-L-I-R, Griekse ei, hè? Goed, voor de wekker wakker. Tweede uur van dit ochtend radioprogramma op Langstraat FM is weer een feit geworden. Ja, je hoorde het in het nieuws, hè? Waarschuwing vandaag voor zware onweersbuien met code.

Beginnen de scholen weer, dus de vakantie zit er door het hele land weer helemaal op. Ja, het weer vandaag dus, buien over het land, soms het onweer. Er is ook wat ruimte voor de zon, ook staat er een matige tot krachtige westenwind, waarbij soms zware windstoten mogelijk zijn. Het wordt ongeveer 20 graden. Een vooruitblikje naar morgen en naar woensdag, die zijn ook droog, met ook ruimte voor de zon. Vanaf donderdag volgt er weer een wisselvallig weer, dus dan weet je dat. Maar vandaag dus code geel, hè, vanaf 12 uur dus. Je kunt nu nog eventjes naar buiten. Het waait al wel een beetje, maar goed, het gaat nog veel erger worden als we de voorspellingen moeten geloven. En dit is Femke.

0: Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. De 80s remix. De 80s remix. Ja, wat deed jij? Waar was je mee bezig? En noem maar op, als je dan die liedjes hoort, dan denk je daar weer lekker aan terug, hè? Ja, voor de wekker wakker. Ja, op het Caribisch eiland Sint Maarten blijven de scholen vandaag gesloten. Er is daar slecht weer. Voor het eiland geldt ook een waarschuwing voor zware buien als gevolg van de tropische storm Dolly. Ja, misschien wel genoemd naar Dolly Parton, wie zal het zeggen. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals Saba en Sint Eustatius, moet men rekening houden met overlast als gevolg van zware regenval. Zo zegt de overheid. Zware regenbuien kunnen plotseling overstromingen veroorzaken. En ook het risico op rotsverschuivingen, vallende stenen en puin op de wegen, die kunnen ook een feit worden. De eilanden roepen inwoners op om vandaag niet de weg op te gaan en alert te blijven. Ja. En de bekende Wim, die jarenlang veel in de omgeving van Kaatsheuvel te vinden was, die is overleden, zoals je misschien wel gehoord hebt op de Langstraat FM. Ja, Wim was een bekend gezicht in Kaatsheuvel, Waalwijk en Sprangkapelle. Hij wordt door de inwoners momenteel herdacht door middel van een foto met daaromheen bloemen en kaarsen. Ja, het memorium over Wim is te vinden bij het welbekende bankje tegenover de Kruidvat in Kaatsheuvel, waar hij altijd rondhing. Ja, door eigen observatie is te zien dat zijn overlijden zichtbaar impact heeft op bewoners uit de regio. Zo staat er op de website langstraatmedia.nl te lezen. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn ongeveer €600 per jaar duurder uit dan in februari. Ja, vooral gas is duurder geworden. Wie in februari een nieuw vast contract afsloot, betaalde ongeveer €1,20 per kubieke meter gas. Inmiddels is dat €1,52 geworden. En dat is een fikse stijging van 27%. Dus gas is fiks duurder geworden. En dat komt natuurlijk rond de onrust rond de straat van Hormuz. Ja, de stroomprijs ging ook van 23 cent naar 28 eurocent per kilowattuur. En dat is ook een stevige stijging. Ja, en als je dan bijvoorbeeld alles een beetje uitrekent, dan gaat het €300 tot €450 aan extra kosten per jaar opleveren. Ja, dus het is niet goedkoop, jongens. Het is straks in de winter een goede trui aantrekken en geen kachel aan. Nee, gewoon een beetje bezuinigen, hè, zeggen ze wel eens. Ja. En tot besluit, in Noorwegen, verschillende Noorse kerken zijn afgelopen zondag herdenkingsdiensten gehouden voor de overleden koning Harald. De kerk waarin de koninklijke familie de dienst bijwoonde was zo vol dat 500 mensen de dienst buiten moesten volgen. Ja, de koninklijke familie bezocht de herdenkingsdienst in de kerk van Asker. Koning Haakon, die zijn vader is opgevolgd, die woonde ook vlakbij Asker op het landgoed Skaugum. Hij zat naast zijn moeder en ook de voormalige koningin Sonja, zijn dochter en de kroonprinses. Ja, dus het was een samenzijn om de oude koning Harald te herdenken. Ja, die is dus onlangs overleden. Hè? Ja. Ja, vandaag wordt er het patent aangevraagd tot besluit op een grasmaaier. Ja. Edward Beard Budding, die heeft het bedacht, de Brit. De eerste niet door mensenkracht aangedreven gazonmaaier wordt 11 jaar later gebouwd. Dat was weer een uitvinder van een Schot. Ja, het ding op dat moment, die grasmaaier, die wordt aangedreven door een pony. Ja, echt waar. Ja, je moest dus niet alleen die grasmaaier aanschaffen, maar ook een pony erbij, want anders dan kon je hem niet voortrekken. Ja, dat is wat, hè. Dat gebeurde in 1830. Voor de wekker wakker op deze maandagmorgen, 31 augustus.
1: Langstraat FM. Dit is de dagtopper. Ik begon mijn carrière.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Vrijdagavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd, met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptiest. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur en met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Dolly Parton, ja, er komen heel wat memorium cd'tjes uit en verzamelalbums. En op de streamaanbieders wordt er ook heel veel muziek aangeboden van Dolly Parton, die onlangs overleden is. Je hoorde The River of Happiness bij Voor de Wekker Wakker. Ja, de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona, die gaan vandaag verder. De commissie die gaat kijken of de aanpak van de coronacrisis wel goed was en hoort vandaag oud-minister en huidig burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten. Ze was vicepremier tijdens de coronaperiode. Ook beantwoordt toenmalig SGP-voorman Kees van der Staaij vragen aan de commissie. Ja, thema deze week is reflecteren en vooruitkijken. Besturen tijdens een pandemie. Ja, in de regio Midden beginnen de scholen ook weer. Daarmee eindigt de zomervakantie voor scholieren in de provincie Utrecht, Zuid-Holland en delen van Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant. Betekent dus dat alle scholen weer begonnen zijn. En het gerechtshof in Leeuwarden begint vandaag aan het driedaagse proces in een hoger beroep tegen Richard K. Tegen hem werd vorig jaar een levenslange zelfstraf geëist voor de moord op een echtpaar in Wijteveen. En CDA-leider Henry Bontebal houdt in de Rode Hoed in Amsterdam. En andere plekjes ook nog wat lezingen. En dat noemt hij de Heischo-lezing. Ja, de lezing wordt gezien als de opening van het politieke jaar. En wordt georganiseerd door het EW-magazine. En het NS-abonnement dat treinreizigers deze zomer tegen gereduceerd tarief konden aanschaffen, die loopt af en gaat over een nieuw regulier abonnement. Het maandabonnement dat voor €49 te koop was, is nu terug naar het reguliere tarief van bijna €128 per maand. Ja, fijn hè, met de trein. Ja, en tennisser Talon Griekspoor die speelt vandaag in New York in de eerste ronde van de US Open. En dat gaat hij doen tegen de Amerikaan Ben Shelton. Dus ja, is vandaag ook weer spannend in de tenniswereld, hè. Ja. En hier is ze weer. Madonna.

woorden met Erik van Vliet.

Lang geleden, jaren 80, was het een grote hit. Dead Ringer for Love, de bekende Meatloaf en Cher samen in een duetje. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de coalitiepartijen D66, VVD en CDA die hebben na onderhandelingen die tot na middernacht duurden nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ja, de onderhandelaars van de drie partijen die praten vanmorgen verder om 9 uur. Ja, te horen is dat de onderhandelingen momenteel vastzitten, maar de coalitiepartijen die willen wel uitstralen dat ze alleen nog maar de puntjes op de i moeten zetten. Ja, de extra begrotingsraad, waarin het gehele kabinet de begroting moet goedkeuren, die volgt om die reden ook 2 uur later en dat gebeurt om 11 uur. Ja, gisteren schrok ik een beetje. Ik zag beelden van 2 vliegtuigen in Kaapstad. 2 passagiersvliegtuigen, die gingen namelijk rakelings over een vol station, waar gevoetbald werd. De zogenoemde flyover werd gedaan voorafgaand aan een voetbalwedstrijd en aan een rugbywedstrijd tussen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Ja, de vliegtuigen die gingen echt enkele meters boven het stadion vliegen, terwijl er ook nog een keer vuurwerk werd afgeschoten. Dus dat was toch wel een klein beetje gevaarlijk op dat moment, hè? Maar ja. Er is gelukkig niks gebeurd, maar het was wel eng. Goed, we gaan er even uit voor de boodschapjes. We zijn zo weer terug.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

Vorig jaar brak hij wereldwijd door als een van de grootste nieuwe popsterren. Ja, 25 jaar is hij. Hij groeide op in Californië. Hij transformeerde een extreem populaire TikTok van een extreem populaire TikTok-maker en oprichter van de bekende groep The Hype House naar een internationaal geprezen muzikant. Ja, hij maakt emotionele pop- en pop-rock-songs. Ja, wereldwijd zijn er al miljoenen streams beluisterd, hè, van deze Alex Walwyn. Nou ja, ik zei het al even, al volgende week hoor je er nog veel meer van. Want dan gaan we hem extra promoten. En ik mag nog niet zeggen wat het dan is. Nee, dat niet, hè. Het is een klein beetje een geheimpje, hè. Ja. Goed, even een geschiedenislesje. Vandaag in 1881 in Newport wordt het eerste Amerikaanse kampioenschap tennis gehouden. En Coca-Cola is in Groot-Brittannië verkrijgbaar vanaf 1900. De drank werd in 1886 in de VS geïntroduceerd. Ja, en cola was van oorsprong een medicijn, hè? Ja. En mevrouw Adolf Landenburg is de eerste vrouw die gesignaleerd wordt in een rokje met een split. Ja, nou tegenwoordig heb je ze natuurlijk allemaal, maar de eerste rokje met een split werd in 1902 gesignaleerd. Ja, Landenburg heeft het rokje aan terwijl ze paard rijdt. Ja. En de eerste autorit van San Francisco naar New York die wordt volbracht in 1903. Achter het stuur zit een meneer A. Packard die over de tocht 52 dagen heeft gedaan. Dus erg snel ging hij niet. En het eerste nummer van de illegale krant Vrij Nederland verschijnt. En dat gebeurde op deze dag in 1940. En dit is nog een keer de oude versie, want ik hoor...

toch elke keer weer knapen hoor. Dat elke dag weer voor de wekker wakker samengesteld met allemaal van die muziek. Ja, elke keer weer anders hè. En verrassend, George Michael, Holder hoorde je hier. Dit ochtend radio buiten om. Het muziekteam van voor de wekker wakker. Dankjewel jongens. Heel leuk. Als je nou invloed wilt hebben op de playlist, dan mag dat via voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. En dan wie weet bepaal je ook mee wat er gedraaid wordt in dit ochtendradioprogramma. Hè? Ja, het is de laatste maandag in augustus. Nou ja, in Engeland, in Wales en Noord-Ierland is het vandaag de Summer Bank Holiday. Zo wordt het ook wel genoemd. Het is een speciale feestdag. Het officiële vrije dag ook in het Verenigd Koninkrijk. Het is het einde van het zomerseizoen. Ja, tijdens het driedaagse weekend gaan mensen erop uit of werken ze in de tuin of aan het huis. In Londen bijvoorbeeld vindt de Nothing Hill Carnival plaats. Nou ja, vandaag nog daar de laatste restjes van, want afgelopen weekend werd er dus fix feest gevierd in Londen. Het is een zomercarnaval dat sinds 1965 daar wordt georganiseerd. Nou ja, het wordt ook wel de Late Summer Bank Holiday genoemd of de August Bank Holiday. Ja, Amerikanen die sluiten het zomerseizoen een week later af tijdens het Labor Day weekend. Dat is een vergelijkbaar soort dag. Nou ja, bank holidays zijn nationale vrije dagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ja, de naam die is ontleend aan de gewoonte van de Bank of Engeland om geen zaken te doen op sommige religieuze dagen. Ja, ik weet trouwens niet of er ook in Nederland zoiets is. Dat er zeg maar een dag dat iedereen vrij is, dat je dan ook geen zaken doet. Gewoon een niet zaken doen dag bijvoorbeeld. Nou, dat zou wel een leuke tip wezen, toch? Gewoon een keer geen zaken doen, een keer geen geld verdienen, gewoon een keer niks doen, lekker op de bank zitten of zo. Of naar een festival gaan, hè? Ja. Goed, dit is The Journey, ook alweer een tijdje niet gehoord. Don't Stop Believing, maar voor de wekker wakker. Goedemorgen.

0: en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.
1: Sien van der Kaa.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der Kaa. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Vrijdagavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd, met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptiste. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur. En met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
3: Hey, word eens wakker.

De nieuwe sensatie van Nederland. Ruben Ludders hoorde je met de dagtopper vandaag. Samen niet alleen. Ja, lekker liedje. Lekker liedje, moet ik zeggen. Goed, voor de wekker wakker. Welkom. Dit is het ochtendradio Feuilleton. En daar luister je momenteel naar. Even kijken naar het nieuws. Ja, het kabinet gaat vandaag weer over de begroting praten. Maar het gaat niet goed. Nederland betaalt heel veel rente. Ze zijn steeds meer kwijt aan rente. De komende 9 jaar moet Nederland door de geopolitieke turbulentie en opgelopen rentes op de internationale kwartaalmarkten bij elkaar opgeteld zo'n 17 miljard euro extra aan rente betalen over geld dat wordt geleend. Zo blijkt eruit een berekening over de staatsschuld en de rentebetalingen die het Economisch Bureau van diverse banken heeft gedaan. Ja, grote geldschieters in Nederland vergeleken met andere landen. Die zien Nederland niet meer als een veilige investering. En ook de rente voor de Nederlandse staat die loopt op. Ja, de hogere rente vertaalt zich in miljarden die het kabinet niet kan uitgeven aan andere zaken. Ja. En het college heeft geantwoord gegeven op de schriftelijke vragen van gemeentebelangen die in juni al vragen stelden over het jaarverslag 2025 van de bibliotheek in Midden-Brabant. In 2025 heeft de bibliotheek Midden-Brabant een activiteit georganiseerd over armoede, eenzaamheid en psychiatrische problematiek. Gemeentebelangen vraagt of deze activiteit een vervolg krijgt en of de gemeente daarbij betrokken is. Ja, het college laat nu weten dat deze activiteit nogmaals georganiseerd gaat worden met een ander onderwerp. En ook in samenwerking met de beleidsadviseur mentale gezondheid en de gemeentelijke wijkregisseurs. Ja, gemeentebelangen wilden ook weten waarom het aantal leden van de bibliotheek in Lodemsand achterblijft in vergelijking met andere gemeenten. Want ja, daar lopen de ledenaantallen wel op, maar de bibliotheek in Lodemsand die blijft achter. Mensen gaan minder naar de bibliotheek daar, hè, denk ik dan. Ja, en de brand in een verdeelstation in Groningen in Mede kan niet worden geblust. De brandweer die is al een tijdje druk daar met het vuur. Vanaf zaterdagavond woedt het daar al. Er is ook veel rookoverlast. De brand brak afgelopen zaterdag uit in een dwarsregeltransformator in het verdeelstation. In de kelder ligt namelijk veel onvlambare koelolie opgeslagen die de brand laat doorgaan. Ja, de brandweer kan de olie niet veilig bereiken en kan het vuur daarom ook niet blussen. Zo meldt het gedeelte van de veiligheidsregio. Ja, het moet daarom gecontroleerd uit gaan branden. Maar het rookt er wel, nog steeds. Nou ja, de waarschuwingen die gelden nog steeds, hè. Misschien heb je het gehoord. Stevige buien over het westen van het land komen ook in de Langstraat. Onweer, kleine hagel en windstoten. Lokaal valt er dan veel regen in heel korte tijd, hè. Dus vandaag code geel, code rood. Vanaf 12 uur. En hier is Kees Joyce met een oudje. En dat liedje heet Dead.

0: 80. Twee liedjes uit de jaren 80 achter elkaar. Met als laatste Smokey Robinson en Being With You. Treedt nog steeds trouwens op, hè? Ja. 13 september treedt hij op in Saratoga, waar dat ook mogen liggen. In de Mountain Winery's. Winery staat erbij, ja. Dus ik denk dat hij lekker gaat wijnen en daar ook gaat optreden, dat zal het zeggen. Ja. Goed voor de wekker wakker. Het zit er weer bijna op voor dit ochtendradio Feuilleton. Maar we kunnen er nog eentje doen, hè? Ja, we kunnen er nog eentje doen. Eentje. Lekker oud, meezingen.
1: Niemand heeft je ooit gezien, maar toch ben je van mij.
0: Even de tekst erbij pakken, hoor.
1: Niemand heeft je ooit gezien, maar toch ben je bij

1972, hè, maakt Helga dit liedje. Het gaat over een intieme band tussen een zwangere moeder en een ongeboren kind. Ja. In de zomer van 1972, zo rond deze tijd, groeide de plaat uit tot een grote hit in de Nederlandse top 40. Hè. Niemand heeft je ooit gezien. Goed, voor de wekker wakker. Het zit er weer bijna op. Ja, nog even het laatste nieuws. Een 30-jarige man uit Brabant, uit Vinkel, heeft zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van de auto die afgelopen zaterdagavond bij een fatale aanrijding in Os betrokken was. Ja, het ongeluk gebeurde net buiten het centrum van Os. Een 82-jarige fietser die raakte zwaar gewond. De man was nog aanspreekbaar, maar raakte bewusteloos. En even later overleed deze man in het ziekenhuis. Nou ja, de automobilist ging er toen vandoor. 2 uur later had de politie de auto gevonden die betrokken was bij de aanrijding. De auto stond uitgebrand en onbeheerd vlakbij het terrein van een voetbalclub in het naastgelegen dorpje. Nou ja, nu heeft dus de eigenaar van de auto en de man van de aanrijding, een 30-jarige man uit Vinkel, zich gemeld. Dus dat is ook weer opgelost.

Dit was weer Voor de Wekker Wakker. Veel plezier met de andere programma's op Langstraat FM. En ik ben er morgen weer, hè. Tot dan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding op aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Vrijdagavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd, met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptist. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur en met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoot tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: Heb je ook zo'n heerlijk weekend gehad als ik?
1: Dat hoop ik in ieder geval wel.
0: Volle Eidewacht hoorde je en ik wil je nooit meer zien. Nee, ik hoop niet dat mijn vriendin zit te luisteren. Want ja, die plaats is in ieder geval niet voor haar bedoeld. En ook niet met... Ja, goed. Inmiddels is het 7:07. Het is de laatste dag van augustus. Morgen is het weer september. En over... Ja, een kleine 2 weken... is de Kennedy van de Kennedy Mars van de Langstraat weer bijna voorbij. Oh! En nog 11 dagen, ja. Wat zullen we ervan zeggen? Niks. Hier is Bruno Mars.

Op dit moment in de Langstraat is 17 graden en het gaat vandaag zo naar de 21 graden. Wel met natte buien en je hoort het al in het nieuws met code geel. En ja, ik dacht vanmorgen ik ga lekker op het fietsje en ik heb even naar het weer gekeken. Ik denk vanmiddag is het gewoon droog, maar ik had hem op een verkeerd plaatsje staan. Dus ik denk dat ik vanmiddag gewoon een natte broek heb als ik naar huis rijd. In ieder geval 17 graden in de Langstraat. En op dit moment en heb ik ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want het is redelijk rustig op de Brabantse wegen. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder staat 3 minuten vertraging. En bij Nieuwkuik is de weg dicht richting Den Bosch. Ja, waarom dat die dicht is, dat stukje daar, weet ik niet. En je wordt in ieder geval wel wat omgeleid door Nieuwkuik heen, want dat gaat dan wel. Maar in ieder geval, hou er rekening mee dat daar wat vertraging is. Langstraat FM. In ieder geval tot 12 uur, heel veel leuke muziek onderweg. En wil jij er ook deel van uitmaken? Dat kan. Bel gewoon naar 0416 652 652. Je stemt deluxe.

Straks gaan we ook nog even contact nemen met de Gildenbond. Kijken wat ze daar deze week allemaal te doen hebben. Ja. En we hebben een beetje... met dat weer. Ja, in ieder geval blijft heel de week wel 22 graden. Maar code geel vandaag. Ik vind het wat buienradar zitten kijken. Maar op zich valt het allemaal best nog wel mee, toch? Het kan misschien dat ik het helemaal verkeerd heb. Wat ik in ieder geval wel weet... is dat ik vanmiddag een nat pak zal gaan krijgen. Ja, op het fietsje in huis. Ik, dan gaan we even wat voor het milieu doen. Dat doe ik normaal nooit, maar... The Army of Lovers hoor je en Give My Life. Zometeen ook het lokaal en het regionaal nieuws. En weet jij wat, heb jij wat te melden? Of heb je wat gezien en wat heel belangrijk is? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Of bel naar 0416 652 652.

0: Blue. Het is eigenlijk wel een klein covertje, maar wel een hele leuke. David Guetta hoorde je samen met Baby Rexha. Ja, en die Biba. Ja, van die stem. Ja, ik hou daarvan. Ja, Davina Michelle, die stem, daar hou ik van. De muziek niet, maar de stem vind ik wel helemaal geweldig. Ja.
1: Langstraat, lang uit. Langstraat
0: FM. Ja, zometeen het lokaal en regionaal nieuws met Sien van der Kaa. Maar eerst even. Jermaine Stewart. Ja, zul je denken, wie? Ja, Jermaine Stewart. We gaan terug naar 1986. We don't have to take our clothes off. Ja, nou, met deze temperaturen buiten kan het nog wel, maar het wordt een beetje nat vandaag. Dus ja, doe maar niet. Hou ze maar gewoon aan. Ook niet in je achtertuin. Want je gaat gewoon nat worden. Zometeen Sien van der Kaa.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Vrijdagavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd, met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptiste. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur en met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ja, naast Sien van der Gaag hoorden we Blondie, oftewel The Boer Harry. Ja, met de band heette ze Blondie, maar als het alleen deed ze, heette ze The Boer Harry. Maar dit was Blondie Atomic. 1983, 17 graden in de Langstraat. En bij Nieuwkuik is nog steeds de weg dicht. Waarom? Dat zijn we aan het onderzoeken. Dus dat gaat helemaal goed komen. Weet jij toevallig wel? Laat het ons gewoon even weten. Wij gaan door met de muziek draaien en zometeen contact opnemen met de Gildenbond. Hier is Martin Garrix samen met U2. Fireflies.

0: Martin Garrix, ja, heeft het voor elkaar. Heeft Bono in de studio gehad. Ja, hoe mooi kan het zijn. Je hoorde de Fireflies. Ja, en van de Fireflies gaan we naar de Gildemond in Kaatsheuvel. Want daar zit André voor ons klaar. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, je, weer een leuk weekend gehad, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, we hebben afgelopen zaterdag hebben wij de vrijwilligersdag gehad. Wij organiseren als de Gildebond organiseren wij 2 keer per jaar een evenement voor onze vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers is er geen Gildebond, heel simpel. En afgelopen zaterdag een heel leuk programma met ontmoeting inderdaad in de Gildebond. Naar de locatie in Dongen met een heel leuk programma. En dan s'avonds hadden we hier achter de Gildebond, achter de laatste zaal, hadden een hele gezellige barbecue voor iedereen die zich had aangemeld. Dus dat is geweest. Aanstaande vrijdag, want jij wil weten wat er verder komt. Aanstaande vrijdag hebben we een muziekcafé, uiteraard in ons café van de Gildebond. En dan draaien we leuke popmuziek uit de jaren 90 en 2000. Dus als je straks zegt van ja, ik wil een leuke nummer draaien, be my guest. Verder is het even nog belangrijk om te melden dat, hebt ook overal gestaan, dat we de blauwe consumptiemunten die we gebruikten in het verleden, zijn we mee gestopt met de verkoop. Maar de mensen die nog munten over hebben, die kunnen die de komende week, die ze uiteraard over hebben, kunnen die inleveren bij ons in de ochtend tussen 9 en 12. En dan krijgen ze gewoon geld terug.
0: Oh, dat is wel heel bijzonder wat je nu zegt.
1: Want?
0: Ja, nou normaliter zijn die munten dan niet meer geldig en dan zien ze maar...
1: Nee, bestuur besloten van mensen die dus... En er zijn al een paar mensen gekomen die waren eigenlijk te vroeg, want we hadden gezegd vanaf 1 september... Ja, de mensen komen vorige week met een paar munten. Ik zei, nee hoor, hoppakee. En dan krijg je 3 euro per muntje. Dus je had drie muntjes. Nou, dan krijgen ze zo'n 9 euro, krijgen ze gewoon cash uitbetaald. En dan hou je gewoon tevreden klanten ook. Dus daar doen we het ook voor, hè? Dus,
0: Oké, ja, ik heb van de carnaval nog denk ik een 130 munten over.
1: Ja, oh, jij, heb je ook wel zo'n over, jong? Oh, daar hoor ik al meer.
0: Oké, nee, maar dat is wel heel bijzonder en heel uniek, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja. Ja. Nee, we laten niet verlopen. Mensen kunnen ze teruggeven. Kijk, als dat na volgende week nog iemand komt van, joh, ik vond een paar muntjes, doen we ook die kinderachtig. Maar op een gegeven moment, eind volgende week, dan moeten de muntjes wel geweest zijn. En dan stoppen we met het innemen. Dus,
0: Oké, mogen we daar reclame van maken?
1: We hebben al reclame genoeg gemaakt. Het heeft in de krant staan op onze Facebook. Dus, en we vertellen het ook aan het muziekevenementen. En mensen moeten nu gewoon betalen. Gewoon cash of pinnen. Dus,
0: heel netjes.
1: Maar van de vrijdag hebben we heel gezellige muziek bij.
0: Ja, met muziek uit de Zero's en uit de 90's.
1: Ja, ja.
0: Oké. Ik heb er eentje gevonden. Die is precies het begin van de Zero's en het eind van de 90's.
1: Hartstikke goed.
0: Maar
1: dankjewel.
0: Ik denk niet dat die bij jullie gedraaid gaat worden. Maar hij is wel heel erg leuk.
1: Maakt niet uit.
0: André, dankjewel weer.
1: Graag gedaan, hè. Ook bedankt, hè.
0: Hoi.
1: Erik, goedjes. Hoi.
0: Ja, muziek uit 2000. We gaan 26 jaar terug in de tijd. Samen met Roman Keating. Life is a rollercoaster. En dat is zeker te weten waard.

Ja, het is niet zo'n hele grote hit geweest. Maar goed. We hebben ook nog een jarige vandaag. En die wordt vandaag 56. Ja, ik denk niet dat er veel mensen zijn die haar kennen. En haar muziek misschien ook al niet. Maar ze was een leuke verschijning. Shake your love, Debbie Gibson. Hebben deze plaats ons in 1988 genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Ze wordt vandaag 56 jaar oud. Your love.

0: Ja, echt zo'n 80-jarig klankenplaatje, ja. Debbie Gibson en Shake Your Love. Zo'n Stock Aitken & Waterman productie, denk ik. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Er was meer Rick Astley en zo achter gewoon. We gaan op naar het landelijke nieuws.
1: Ook in de zomer. Langstraat
0: FM. Dat doen we samen met Gloria Gaynor. First Be a Woman.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

Move Over Darling. Ja, Tracy Ullman. Beter bekend uit de tijd van Breakaway. Ja, en They Don't Know. Maar deze mogen in ieder geval ook wijzen. Ja, de temperatuur op dit moment in de Langstraat is nog niet zo heel erg bijzonder. 18 graden en ik kreeg net een melding dat het wat regende. Houd er in ieder geval rekening mee vandaag dat er het een en het ander aan buien kan gaan vallen. Ja, dan de verkeersinformatie. Het is nog steeds stilstaan bij Nieuwkuik. Daar is de rijbaan afgesloten. Hoe en waarom, weet ik niet. We zijn op onderzoek uit. En tussen Tilburg en de Tilburg-Reeshof van Ulvenhout staat 7 minuten vertraging. Heel veel leuke muziek nog onderweg. Zoals deze van Cameron Whitcomb.

wat is het heerlijk. Miss Joan Osborne en One of Us. Onderweg nog muziek van onder andere Mr. Mister. We hebben Stix ook nog voor je klaarstaan. En natuurlijk voor de eerste keer deze week de nieuwe flitsschijf. Maar ook tijd voor muziek uit 1983. Toontje Lager. En heb jij deze week ook nog zoveel te doen met het tuentje van de Heilige Koe? Weet je het nog?

even kijken of we nog iets leuks aan cabaret kunnen vinden zometeen ook nog voor je. Want ja, dat hoort er ook nog eventjes bij. Zou het trouwens dit jaar voor de eerste keer geen Prinsjesdag hebben op de tweede dinsdag in september? Ja, het is nog niet helemaal zeker of dat doorgaat, want ze zijn er nog niet helemaal klaar mee met de begrotingen, toch? Nee. Zware onweersbuien verwacht, tot 70 mm regen mogelijk. Ja, gelukkig in het noorden van het land. Niet hier in het zuiden, maar goed, hier kan ook nog een aardig plasje vallen, hoor.

0: Ja, het gebeurt al vaker hoor. Dat er tot de deadline heel veel vergaderd gaat worden. Maar in ieder geval, ze geven aan hier tot aan de deadline of er net overheen. Onderhandelen gebeurt vaker in Politiek Den Haag. Ja, het is voor partijen ook een manier om andere partijen onder druk te zetten. En zo een voordeeltje te krijgen. Maar wat ik in ieder geval wel begrepen heb, is dat het dit jaar wel extreem is. Ja. Ja, en wordt er dan ook eens een keer gekeken wat het land wil of wat de partijen eigenlijk zelf willen? Dat is voor mij altijd nog eigenlijk wel de vraag. Ik denk wel meer wat de partijen zelf willen dan wat de heren en dames wij dus in het land willen.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Verderavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan-Baptiest. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur. En met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: In ieder geval, de A59 is voor zover wij weten niet afgesloten. Maar wel een zijwegje bij Vlijmen wel. Tot zover. We hebben nog wel een flitser staan tussen Waspik en knooppunt Hooipolder richting de A27. Daar staan ze met een mobiel flitsteam, dus houd daar even rekening mee. Ja, nog een half uurtje te gaan. Je hoort de Styx en Sing for a Day.
1: Mark de Hoogkamer met kroegen in de hemel.
2: In een kroeg langs de gracht.

0: Ja, en het is tijd voor wat cabaret hier op Langstraat FM. We hebben weer wat gezocht en wat gevonden. Kokkers. Ja, Daniël Arends. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Dan weer, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... Ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstenovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn... aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, ja, nee... U kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen... Die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die heeft. En, nee, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. En al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
2: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels zo galoppen de pop zo en toen viel ik van mijn polopaard neder en toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar en hier niet.
1: En kakkers, het zijn ook stug mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van... Hey, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee. Echt niet, hoor. Ja, nee. Echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.
3: Erik Dankers.

We gingen terug naar 1996. Samen met Mark Morrison. En Return of the Mac. Ja, en waar we nu naartoe gaan is naar Bruce Hornsby and the Range. Ja, want het is weer tijd om naar de boterham te gaan. En de plaats getiteld The Valley Road. Vanmiddag geen Rein Roosendaal, maar wel Anton Nakzaam. Twee keer zelfs. In plaats van Rein zit Anton er. En tussen 5 en 6 zit hij er nog een keer. Voor zometeen smakelijk eten wat mij betreft. En morgen ben ik er ook weer. Hoi!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Yung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Ka. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Verder avond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd, met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptiest. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur en met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
3: Bel ons op 06 579 07376
2: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreeks bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Meerlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Het gedenkplekje van de overleden bekende Wim uit Kaatsheuvel is kapot gemaakt. Dit zou zijn gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. De overbuurvrouw hoorde die nacht vreemde geluiden. De volgende ochtend waren alle kaarsen en bloemen vernield. Er is inmiddels aangifte gedaan van de vernieling. Wim overleed een tijdje geleden plotseling aan een hartstilstand. De kosten voor jeugdhulp in Dongen vallen waarschijnlijk hoger uit dan er voor de begroting is gerekend. Dat blijkt uit een eerste prognose. De kosten vallen naar alle waarschijnlijkheid 50.000 euro duurder uit. Volgens de gemeente heeft dit te maken met verschillende factoren. De prijs valt duurder uit en er zijn meer jongeren die hulp nodig hebben dan verwacht. In oktober wordt een tweede prognose gemaakt. De politie is nu al op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond om 10 uur plaats. Hoewel er niets is buitgemaakt, is de politie vooralsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Maandag 31 augustus 2026. Het is even over twee. Welkom bij de Middagmix. Niet met Rijn Roosendaal. Die geniet van een lekkere vakantie. Maar met Anton Nachtzaam tussen nu en drie uur. We trappen hem af met EWF 81. Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight. Of dat gaat gebeuren, dat laat ik helemaal aan jou over. We hebben tussen nu en drie uur uiteraard weer het cover en het origineel. En voor de rest alleen maar het lekkerste muziek voor je in petto. Zoals deze van Nickelback en Leave Me Behind. Bij de Middagmix op Langstraat FM.

0: alles wat nieuw en lekker is. Dit is de Middagmix.
1: Dit is de Flitsschijf.
2: In een kroeg langs de gracht.

komt zo wat elke uur wel langs ongeveer in de programmatie deze week bij Langs de Radio FM. Het is namelijk de flitsschijf Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel. Dat vroeg hij zich af of die kroegen daar wel te vinden zijn. En als ze er zijn, dat hij dan lekker een praatje kan maken met al die grote sterren die ons reeds ontvallen zijn. Mart Hoogkamer is kroegen in de hemel. Zo direct hebben we het nieuws uit de streek met Siem van der K. En we hebben ook nog het cover en het origineel. Maar eerst de Dance Band, Let It All Blow.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het vierde gelijkspel op rij voor RKC Waalwijk. Vrijdagavond speelden de Waalwijkers met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. De Waalwijkers begonnen echter sterk aan de wedstrijd met 2 doelpunten binnen een kwartier van Kean Varela. RKC kon de ruime voorsprong helaas niet volhouden. Na 46 minuten stond Jong PSV weer naast RKC. Komende vrijdag de derde Brabantse derby op rij, thuis tegen NAC Breda. De politie Waalwijk is op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond plaats rond 10 uur. Of er iets is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de politie is alsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Burgemeester Davy Jansen heeft er sinds zondag een bijzondere titel bij. Als burgemeester van Loon op Zand is Jansen nu beschermheer van het gilde Sint-Jan Baptist. De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leden. Het gilde heeft een historische band met het gemeentebestuur en met deze benoeming wordt de band op een bijzondere manier teruggebracht. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Rick Springfield was dat en een van die hits die eigenlijk niet echt een hit werden. Een zogenaamde radiohits, dus kwam niet in de hitparade terecht. Maar het was wel een vaak gedraaid nummer. Rick Springfield en The Celebrate Youth. Je hoort het cover en het origineel, daar gaan we aandacht aan besteden. De titel van het nummer is Breathless van The Corrs uit 2000. Origineel stond het 11 weken in de Nederlandse top 40 en piekte destijds op nummer 21. Cyril Riley is een Australische DJ en muziekproducent die wereldwijd doorbrak met zijn house remix van het nummer Stumbling In. Hij waagt zich nu dus ook aan het nummer van The Corrs. Kortom, de cover en het origineel en het is aan jou wat jij de leukste vindt. Laat het maar even weten via Anton Nachtzaam @langstadmedia.nl.
1: Het origineel
2: en de cover.
3: Go!

de cover en het origineel. Dat was de cover van Cyril. En Breathless is nog een week of wat geleden uitgekomen van Cyril Reilly. En het origineel kwam uit 2000, zo'n 26 jaar terug in de tijd. Voor de hit van The Course, nummer 21, Piknet en 11 weken in de hitparade. Het is aan u wat u het leukste vindt. We hebben ze even met plezier voor u gedraaid. Morgen een nieuwe cover en het origineel. En dit is IOS. Of is het ook schitterend? Ja, samen. Zeg ik.

De middagmix met zijn nationaal product op jouw streekradio Langstraat FM, Catapult en Let Your Hair Hang Down uit 1974. Pieken destijds op nummer 5 in de hitparade in 7 weken hitparade notering. Catapult ging trouwens later nog op de Nederlandstalige tour als Rubberen Robbie. Dat waren eigenlijk gewoon dezelfde mensen, maar totaal andere muzieksoorts in elk geval. En dit stamt ook uit Nederland. Vitesse, 1982. Hey Rosalind bij de middagmix.

En zo'n uurtje vliegt om als je daar is in de beste mensen. Met Wakefield en Big Time is het inderdaad weer Big Time geworden. Tijd om er een eindje aan te breien. Ik ben er strakjes weer tussen 5 en 6 met mijn programma van 6 en klaar. En de middagmix is er uiteraard morgenmiddag weer tussen 2 en 3. Ook dan hier op Langstraat FM. We gaan er van nu uit met de Jacksons. En Can't You Feel It? Ik zeg tot straks.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het gedenkplekje van de overleden bekende Wim uit Kaatsheuvel is kapot gemaakt. Dit zou zijn gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. De overbuurvrouw hoorde die nacht vreemde geluiden. De volgende ochtend waren alle kaarsen en bloemen vernield. Er is inmiddels aangifte gedaan van de vernieling. Wim overleed een tijdje geleden plotseling aan een hartstilstand. De kosten voor jeugdhulp in Dongen vallen waarschijnlijk hoger uit dan er voor de begroting is gerekend. Dat blijkt uit een eerste prognose. De kosten vallen naar alle waarschijnlijkheid 50.000 euro duurder uit. Volgens de gemeente heeft dit te maken met verschillende factoren. De prijs valt duurder uit en er zijn meer jongeren die hulp nodig hebben dan verwacht. In oktober wordt een tweede prognose gemaakt. De politie is nu al op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond om 10 uur plaats. Hoewel er niets is buitgemaakt, is de politie vooralsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Haa is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Haa werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het gedenkplekje van de overleden bekende Wim uit Kaatsheuvel is kapot gemaakt. Dit zou zijn gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. De overbuurvrouw hoorde die nacht vreemde geluiden. De volgende ochtend waren alle kaarsen en bloemen vernield. Er is inmiddels aangifte gedaan van de vernieling. Wim overleed een tijdje geleden plotseling aan een hartstilstand. De kosten voor jeugdhulp in Dongen vallen waarschijnlijk hoger uit dan er voor de begroting is gerekend. Dat blijkt uit een eerste prognose. De kosten vallen naar alle waarschijnlijkheid 50.000 euro duurder uit. Volgens de gemeente heeft dit te maken met verschillende factoren. De prijs valt duurder uit en er zijn meer jongeren die hulp nodig hebben dan verwacht. In oktober wordt een tweede prognose gemaakt. De politie is nu al op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond om 10 uur plaats. Hoewel er niets is buitgemaakt, is de politie vooralsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Schakel maar in.
9: Van harte welkom.
10: Schakel maar in.
8: En geniet.
11: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
8: Gewoon lekker lang luisteren.
12: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker.

0: Daryl Hall en John Oates en de Adults Education. Het is daarmee 6 minuten over de klok van 5.
1: Van 6 uur klaar met Anton Nachtwel.
0: Er staat een kleine 150 kilometer file in Nederland. Het is droog en zonnig in de Langstraat. Het is een graad of 22. Aangenaam na zomerweer om het zomer uit te drukken. Goedemiddag alweer. Ik was er straks al tussen 2 en 3 met de middagmix ter vervanging van Rijn Roosendaal. Die zit in Oostenrijk op dit moment. En hij is van een welverdiende vakantie aan het genieten. Van de komende 2 weken hoor je, ik zei de gek, ook tussen 2 en 3 in de middagmix. Wat hebben we tussen nu en 6 uur? Uiteraard weer en verkeer. De regionale nieuwsupdate, de nieuwe flitsschijf en ook nog de nieuwe speciale aanbieding. Dat en nu een oude speciale aanbieding van een aantal weken geleden. Dit is Rondé en Oh My God.

Muziek van de Temperer. En dat was Fabulous. Dat is samen met Meja. En het kwam uit 1998 alweer. We gaan een kijkje nemen op Vlaamsweg. Het is 4:15. Er staat 133 kilometer aan één gesloten plek. Onder meer op de A2. Grandweg Eindhoven. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hocht. 2 kilometer. Staat op dezelfde A2 stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch voor 2 kilometer. A15. Stilstand verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 2 kilometer file. Dan de A27 op de hoofdrijbaan tussen afrit industriegebied Avelingen en Werkendam. Is de weg afgesloten door een schade aan het wegmeubilair. En op de Merwedebrug, tussen hoofdrit afrit Noordloos en de Merwedebrug, staat 4 kilometer file. Dat is op diezelfde A27, A50. Langzaam rijdverkeer tussen knooppunt Ewijk en Maasbrug. 3 kilometer A58 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen afrit Tilburg Centrum Rees West en Tilburg Reeshof. Goedemorgen zeg, moeilijke woorden. 3 kilometer. A59, langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen Kruisstraat en Hintham, 3 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Waalwijk en Sprangkapelle West voor 2 kilometer. Tot zover de files, mocht je erin staan, je weet het. Handen aan het stuur, ogen op de weg. En je radio uiteraard op Langstraat FM 105.7, 106.8, DAB+. Kralen 6C. Voor het oosten van onze provincie. En 8A voor het midden van de provincie Brabant. En daarbuiten. En uiteraard via langstraatmedia.nl en onze Langstraat FM app. We horen nu de 3 Degrees. Take good care of yourself uit 1975. Goedemiddag.

0: Vroeg of laat, dat was niemand minder dan Mart Hoogkamer. Het is droog, maar de dames Weather Girls die zingen er wel over. Al in 1983. It's a Raining Man op Langstraat FM. Ik zeg een hele goede middag.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got

Blijft er een lekker vrolijk maken deuntje, jongens. Om 5:55. Ja, we zijn er gaan. Dit is Langstraat FM. We zijn afwachting van de nieuwsupdates. Met Sien van der K en de weersupdate die eraan komt. Daarna hebben we ook nog muziek van de Spinners en de Rubber Band Man. En tot die tijd is dit Groove Yet If This Ain't Love uit het jaar 2000. Dit is Spiller. Mocht je aan tafel zitten en een bijzonder smakelijk eten, ben je onderweg van werk naar huis. Hou hem tussen de lijntjes. Dus dit is Langstraat FM.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het gedenkplekje van de overleden bekende Wim uit Kaatsheuvel is kapot gemaakt. Dit zou zijn gebeurd in de nacht van vrijdag op zaterdag. De overbuurvrouw hoorde die nacht vreemde geluiden. De volgende ochtend waren alle kaarsen en bloemen vernield. Er is inmiddels aangifte gedaan van de vernieling. Wim overleed een tijdje geleden plotseling aan een hartstilstand. De kosten voor jeugdhulp in Dongen vallen waarschijnlijk hoger uit dan er voor de begroting is gerekend. Dat blijkt uit een eerste prognose. De kosten vallen naar alle waarschijnlijkheid 50.000 euro duurder uit. Volgens de gemeente heeft dit te maken met verschillende factoren. De prijs valt duurder uit en er zijn meer jongeren die hulp nodig hebben dan verwacht. In oktober wordt een tweede prognose gemaakt. De politie is nu al op zoek naar getuigen van de poging tot woninginbraak aan de Wagenaarstraat in Waspik. Deze vond afgelopen zaterdagavond om 10 uur plaats. Hoewel er niets is buitgemaakt, is de politie vooralsnog op zoek naar de daders. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag breekt soms de zon door, maar komt het regelmatig tot buien. Ook onweer en windstoten zijn daarbij mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden en er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ook vanavond is het buig. Vannacht is het veelal droog. De wind zwakt af en het wordt minimaal 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het zo'n 21 graden.
2: De

0: The Spinners en de Rubber Band Man. Het is nog steeds erg druk op Vlaamswegen in de regio. A58 bijvoorbeeld, langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Best en Moergestel, 3 kilometer. Tussen knooppunt Batendorp en Oorschot, 3 kilometer. En de Ring Tilburg tussen Tilburg Centrum West en Afrit Bavel ook nog een keer 5 kilometer. A59, stilstaand verkeer tussen Afrit Sprengkapelle West en knooppunt Hooipolder. En daar staat 6 kilometer file. Je luistert naar Langstraat FM met een absolute primeur op de radio. Dit is Julian Ward Turner. Het plaatje kwam gisteren uit. Dit is Look Deeper.
1: Hi, this is Julian Ward Turner. You're listening to Anton Nachtzahn, and this is my new song. You have-

Pamela van Toto, dat was muziek uit 1988, stond destijds 9 weken in de top 40 en ze piekte ook nog op nummer juist 9.

0: heren van Wham, Andrew Ridgely en George Michael hadden er weinig zin in, want de plaat die stopte zomaar ineens. Hij was nog maar net begonnen. Klaar. Was het hele systeem weer in de bak. Ja. Jonas Brothers, dat is deze week de
1: speciale aanbieding.
0: Dat bedoel ik maar. Je hoort hem elke werkdag nog langskomen rond dit tijdstip. Het is 6:10. Tot 6:00 nog Anton Lachsaan bij hier op Langstraat FM. Met zometeen Stumbling In van Cyril. Maar eerst Mama's Gun en The Hardest Yards.

Dit was Stumbling In. Van Cyril heeft op dit moment weer een nieuwe plaat uit. En die hoorde je vanmiddag nog in de middagmix. Wat ik ook morgen trouwens weer presenteer tussen 2 en 3 ter vervanging van Rijn Roosendaal. Het is inmiddels 4 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we er een eindje aan gaan breien. Ik heb er nog één voor je en dat is Darwin en Cry a River, de single edits. En die plaat is een aantal maanden geleden uitgekomen. En dit is de Mi Amigo 272 tune. Eigenlijk draai ik die met een reden, omdat het vandaag 31 augustus is. De dag dat de muziek sterfde, zei men vroeger. The day the music died. Dat is de herkennismelodie van Radio Mi Amigo, wat destijds uitzond op de 272 meter in de Middenhof. Maar goed, ik mag u nog een hele fijne maandagavond wensen en graag tot morgen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.